0: Is Eden FM Country. Weekdays from 9 to 12 a.m.
1: Laat jou eerlijk aan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg. Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die achterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag en The Midday Connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM. Jou stem in die paradijs.

Hartelijk een goede morgen, Bieke. Hoop het gaat goed. Ik wil net twee mensen geluk wensen. De ene is Lien Vrij. Ze blijft bij de Groendakkies, na bij de Groendakkies in Roosmo. Ze heeft verjaardag vandaag. En dan mijn zoon Elegien Klint Brandjes. Ik wil net vallen zeggen, hij moet een mooie dag hebben. En veel geluk op een verjaardag. Mag je jaren zien en vele jaren spaar. Ik geef hulle Psalm 23. Een mooie dag voor jou, BK, en voor hulle ook, nee. Prachtige dag voor hulle. Bye! Dat komt van Alice in de kant van George.

Oh yes, it's going to be a bright, sunshiny day, all right. Welcome back. It's a couple of minutes away, like 13 minutes away from 2 o'clock. Dan groet ons hier van Auntie Mary en om Frank hier in Oudtshoorn. Hulle is gereelde luisteraars hier van Eden FM. Nee, lekker keer ons saam hier op jou gunsteling radio Eden FM. Stuur natuurlijk jou broodskap hier. Na 060-505-2693, dat is die nummer. 060-505-2693. En nou die nummer, 060-505-2693. Nee? Die nummer hier in die atelier, 060-505-2693.

0: drink water.
1: Ja, nee, wat wat die liefde is daar, jongen. Interessant in die daar. Remember that is the Lord on your side, right? Ja, 06055-2693. Lekker wegstreeks hier vanaf vol
0: moet.
1: Ons maak het hier sommer lekker interessant, jong. Ons kan lekker saam tot en met so die uur van 2 uur. Ons gaan dan vandag vir advertentiebreek gaan. En as ons aansluit by ons George Atelier advertentiebreek, dan kom ons terug

Ja, kom ons maak gereed vir die padverkeersverslag. Maar vanmiddag, hier is een musikale inleiding. Hier is David Essex met Winterstyle.

0: Soos beloof ek het gesê, ons gaan een bykie optel. Lekker, hè? Years to Love, Roberto Fleck en Sadal Watanabe. Het gebeur vannige tijd, daar so by ons slaapstory. Nou, vir iemand om vroeg op te staan, moet jy een goeie nachtrus inkry. Ek denk net, dit maak net sin, ja. Kry een goeie nachtrus in, en dan voel jy moest nou lekker vast en uitgerus die volgende oggend. Maar nou is daar ander ding wat ook belangrik is, nie. Vir jou om te verseker dat jy juist aan die goeie nachtrus inkry, moet jy sekere kosse vir my, om jou slaap te verbeter, vir my die volgende kosse en drankies. Dis ek wat so sê, nie is die geleerde mense wat so sê. So, ons is soepduifteam, jy moet mooi luister. Sierkosse soos eie, tomaties, knoffel en citrusvrugte, dit kan lei tot soeibrand. Mense, kyk jy nie die naam alleen, as jy nie die naam hoor nie, soeibrand. Dit klink klaar na een ding wat jy lekker kan wees. Is jou soei, is jou soei wat brand. Is die lekkers om van as die lekkers om van sy swaai brand as dat iemand wie sy swaai nou brand nou soos ek nou hier praat kwart voor 5 voor 21 juli ja so vir my wat hy kos en dan hulle sê so dis nou wat die kenners sê die mense wat weet alcohol hoewel dit jou dalk kan help om vinniger aan die slaap te raak nie definitief beïnvloed dit die kwaliteit van jou slaap negatief. So daar het dit, mense, aan die een kant, een doppie, laat jou vinnig aan die slaap raak, maar dit beïnvloed die kwaliteit, en ons wil juist kwaliteit slaap, wil ons inkry. Dit is wat ons wil inkry, kwaliteit slaap, ja. Oh, so jammer, alcohol doppie, swybrand. Ah, jammer vir die enigje. Sjoe, maar hallo, kom ons kyk, of iets binnenkant van. Hier in FM, goeiemiddag. Goeiemiddag. Hallo jy. Hy nie, mens doen nie dit. Ok, ek herhaal dit gehoef. Dalk het jy dit gemis neem. Om jou slaap te verbeter, vermy die volgende kosse en drankies. Sierkosse, soos eie, tamaties, knoffel en citrusvrugte. Dit kan lei tot swybrand. Praat het by asblief, wat een goeiemiddag.
1: Ja, soek goeiemiddag. Jemen en rooibos tea, dit is die lekkerste drankje tegen jou aan en nergwaard.
0: Jemen en rooibos tea. Ah, sê Jelsie. Jelsie het net dit gesê, Jemen en rooibos tea. Ok, kom ons kyk gauw. Wacht. Probeer gerust weer, my telefoon het nou gelijk. Probeer gerust weer. En dan sê hulle ook, hulle sê so, klink dit soos die kinders, die. Alcohol, hoewel dat jou dal kan help om vinniger aan die slaap te raak. Sê jy, dit is nou nog by. Het opie maak so, dit is nou nog by, nie. Jy kom kijk, kan jy uit. Wezen. Ja, nou hulle sê, alhoewel dat jou kan help om vinniger aan die slaap te raak, beïnvloed die kwaliteit van jou slaap. Dit is nou wanneer jy het opie vat. Een nightcapie. Maar nightcapie is baie lekker, Afhangende van jou feelheid en wat jy vat. Iedereen heeft je maatelijk goeiemiddag.
2: Goeiemiddag meneer.
0: Middag sê, is dat Anna?
2: Anna, ja. Dankie voor die goeie gauw wat kom. Ik ben dankbaar. Ik voel niet zo verre, maar ik voel ook wel bezig.
0: Dankie Anna.
2: Ja, waar die maatje kost, dat hij je goed neer. Dat is niet recht, dat je daar aan die aand dat je moet tot de rust van komen.
0: Ja, Anna.
2: Ja, dat is waar, dan moet je het maar aan bij jou weten, als het bij jou ik kom. Ja, laat ik voel een donker water, dus laat ik aan een goede rust.
0: Oké. Maar Anna, alles
2: ja,
0: je dan...
2: Ja, bij je dankie, Anna, voor mooi programma. Sterkte voor onze zoekdrijven mensen, bij die vrouwen, voor al die vrienden van binnen de hele dag. Bij je dankie.
0: Hallo Anna, dankie voor je gaan. Anna, luister gauw.
2: Ja, meneer.
0: Nou, hulle sê, mens moet ook niet te laat in die aand, moet je ook een drinkdingiekie vatten. Want dat is nog weer ander probleme. Want dan ga je nog weer badkamer gebruiken.
2: Ja, wat. En dan inderdaad, jullie alles dankbaar daarvoor. Ook bij, dank je meneer. Bye, meneer.
0: Bye, Anna.
2: Ja.
0: Ja, toe ander nou hoor ek praat van drink, dink ek, jy dink ander net in 'n drink, dink ek. Net praat van 'n teekie of 'n koeldrankie so laat in die aand voor jy gaan slaap, want dan gaan jy nou badkamer gebruik. Of praat ek nou net van myself nou? Of hoe? Die geleerde mense praat ook van kafeïnhoudende kosse, soos drankies, soos koffie, tee en chokolade en koffiegegeerde nageregte en kafeïnlose koffie. Hulle sê, jy moet nie die goed drink voor jy gaan slaap. He. En hoë vetkosse, soos botter, kaas, vetterige vleissnitte en enige iets wat in olie gebraai is. Nee, nou weet ek nie meer. Iemand moet maar nou vir my 'n menu opstel. Wat moet 'n mens eet voor jy gaan lê om lekker te slaap? Wat ek weet nou nie. Vir alle laatste ene wat ek nou gesê het, hoë vetkosse soos botter, kaas, vetterige vleissnitte en enige iets wat in olie gebraai is. Dis dan nou my taal wat die mense hier praat. Dis dan nou my. Is dan my mense.
3: Hulle kan nie dit van my afwegvat nie. O, oh, asseblief tog net nie dit nie. Iedereen heeft een goeie dag.
2: Hallo. Ik ga kijken niet aan om op te staan. Al jutte en jongens bij moet me zijn. En dan, oké, bye.
3: Oh, mensen.
0: Ja, dus die tijd is weer zo laat, joh. Ik is terug naar de advertentiebreek, ja. Moet niet weg gaan, die. Laat weten voor mij gerust wat met de mens eet voor je gaan slapen.
4: Storm damage to your roof? Don't wait until the leaks get worse. At RoofMart, we're offering a 10% discount on storm damaged roof sheets and roofing materials for a limited time. From steel to polycarbonate sheets, IBR and corrugated or flashings and expert advice, we've got you covered. Visit us at 5 Fabric Street or call 0448-730508 today. That's RoofMart, helping you protect your home and business after the storm. RoofMart, quality roofing solutions you can trust.

Yendangu, Magumba, feel good vibes. Lekker op je afternoon drive. Magumba is blij aan die, en die lange arm. Was blij als, was blij neer als. Want als iemand niet als naps is aan het. Je 5 september. Iedereen heeft hem zijn lange arm dan, samen met Melody 6. Oh, wat gaan er lekker aan, dus gaan er baie, baie lekker aan. Zodat dit gaat zo mooi, gaan ik voor jou daar zien. Lieselit bevestig, ja. Lieselit van mijn boodschap is die kaalvoet nooit. Zij sê vir my, ja, oh, sy sê vir my die volgende. Ik is klaar daar, ja. Ik is klaar daar, sê Liesel. Een lekker zomaar. Wat het gebeurd van die dag toe ons nog een bakkie opgemaakt van kombi. Kan ons weer iMovie poelen, hè? Kom ons, klap man in ons. Ja, de mensen wat nou niet van Joodse zien. Kan ons weer ding opmaken? Een busje. Een 22-seater. En ons goeie oor. Als dan even zo'n hostel waar ons je aan kan slapen naar die dans. En toen zien we terug te komen. Ik zit er maar nog langer op plannen hier zo. Ja, dat is de man dat ik excited is voor het ding, nee. Het voelt allemaal zo'n mooie verjaarsdag weer vijfde. Ik is echt waar. Ik is bij jullie, meneer. Ik is, oh. Ik zie uit naar die, ne. En als dat zeker goed gaan spelen, wat is het, die is, als die nou, is het een wals die wat die speelt? Oh, ik weet niet, wat, dit is een quickstep die niet, nee. Oh, mensen, alsjeblieft toch, ik zal moet geleid worden, ja. Gelukkig om je vrouw geweest, ja. So, wifi telk moet ek en sê, maar iwas in ons bezige skedule moet ons maar paar langarm lesse moet ons maar inwerk. Ek weet my vrou. Maar die 5 gaan ek langarm. Loading beats in the tracks. En die nummer moet ook deurkom, wanneer die band rus, sal die breek vat. As ek touch me softly, asjeblief toch.

Dis roll it, roll it. Ay, ek weet nie wat jylle nou gerol het nie, miskien het jy self een bykie rondgerol. Liesel Aylward se liedjies. Liesel Aylward, die Carl Fuchent, se muziek word gespeel op die Sundowner Show vanavond. En die groot Michael Jackson, nou met Don't Stop Till You Get Enough. Well, you'll have to stop 7 o'clock, because that is when we end our Sundowner Show. But you can still continue dancing with your own music after 7 o'clock. And then you needn't stop.

0: U is ingeskakel op Eden FM, lekker goeie naand, luisteraars op hierdie dinsdag aand, heerlik om met u te gesels. Onthou, elke dinsdag aand, tussen 8 en 9 is dit tyd vir ons arbeidspraatjie, met Mornay Pietersen en Magda van die Westhuizen. Goeie naand, Magda.
1: Goeie naand, Mornay, goeie naand, luisteraars. Goeie naand, Alex, vir die hoeveelste keer is dit nou al derde keer, vierde keer. Die raak al een feature.
2: Vierde keer, ja.
0: Ja, nee, lekker. Ja, welkom aan Alex Engelke van African Skills Village. Alex, gaan het goed met jou?
2: Gaan baie goed, dankie, Mornay.
0: Daar is hy, is een nieuwe week.
1: Mornay, kan ek een slagje inleiding doen?
0: Asseblief, meisie, ek sal het waardeer. Oor na jou.
1: Luisteraars, soos ons gesê, soos Mornay gesê het, ouder gemoed, ons weer vir Alex Engelke saam met ons in die atelier. Ons het verlede week het ons gekyk na hoe en waar, om ons ek doen vir die leadership, hoe werk het, en toe die tyd ons een bykie gevang, so ons kyk vanaan, kyk ons verder na gedeelte van verlede weekse program, wat gebeur nou as een leerder nie meer lus het om aan te gaan, of hy kan nie aangaan het sy tydelik, of dalk permanent, en dan ook wat is die, wat word beskou as 'n host employer, en ook wat gebeur, wat 'n rol speel verskillende wetgewing, daar is baie wetgewing betrokke by skills development, of by learnerships, en wat die rol speel BEE, Black Employment Empowerment, is ons reg. Ek werk nie daarmee nie, so
0: Black Economic Empowerment.
1: Economic Empowerment. Skills development, en dan ook Employment Equity, wat ons al die hele paar keer oor gepraat het. So, ons het het vanavond een tamelike volprogram. Mornay, gaan jy sommer afskop?
0: Ja, jy het jou eerste vraag en al, en Alex, heb ek jou begin vraag, ons was nou verlede week, ons haak ons nou aan by verlede week, Alex, as die learner besluit nou, ek

Dus jouw stem in de paradijs, dus hier in FM en Yo Amine. Als je het lang gewonnen hier geluisterd, goedenavond en bye bye. Welkom bij jouw Late Night Drive, met mij Jason Stanley en jouw gezelschap op jullie.

De show Steun in Paradijs is hier in FM, 21 minuten over de eer van de 10 eer. Baba, welkom Nick Carter met Do I Have to Cry for You. En voor het InSync, so Thus I Promise You. Alleen hier op jouw Steun in Paradijs hier in FM 060-505-2693. En hier dit even van de aand, maar ik kon zeker dat die muziek doen. Meeste van die paard werk, vooral in de eerste eer. Ik kreeg geleentheid om in de tweede eer die boodschappen gelezen te krijgen. En dan ook een lied of twee aan te vragen. En binnen die raamwerk van Love Songs en Slow Jams. Alsjeblieft, kom ons hou daarbij. En ons deel ook daar die muziek. Deel ons in die tweede eer. Dus het is in 11 en 12. Samen met ons luisteraars hier op Eden FM. Jouw stem in die paradijs. Baie lang as hierdie een gehoor. Dis niemand anders nie as Kenny Rogers en is net getiteld Write Your Name Across My Heart.

0: Celine Dion auf Spanisch Vision. Celine Dion, danke doch, Liesel 26-7 und doch uns Damenparty noch, sie sehen, Fatima, Leone, Salome, Naomi, Katja und Liesel. Bye bye, danke für jou, Liesel. Mooie Abend für jou, ook en bye, danke für jou Botschaft. Das ist sicher noch eine Party. Die birthday party wat nog gevierd wordt, om het zo te stellen, mag je niet elke omdruk daarvan. Het is een jammer dat ik dit nou doe, maar ons allemaal een uitzwing is niet happy summit. Oké, je boodschap, die is dan. Bye bye, dank je daarvoor. Dan sê jy die volgende een wat hier gekom het, en kom ek maar goed seker of ek daar by die regte boodskap kan uitkom. Jy sê net, good night, enjoy the evening. Bye bye, dankie vir daardie boodskap, waardeer dit. En waardeer die boodskap wat hier gekom het, hier op ons WhatsApp-lijn 060-505-2693. 605-2693. Een prachtige aandacht. En die geselschap van Eden FM, jouw stem in die paradijs. Ik weet nog niet of hier die boodschap van mij vanavond is, nie, maar hij is hier gekomen. Hier op Eden FM is het lang het hier gekomen. Maar ons kijk wat ons kan doen voor jou met daar die verzoek. Bye bye, dankie. Prachtige aand vir jy ook. En dan hoor ek ook hier van Auntie Wendy. Sy sê hi Dr. JS, prachtige muziek vanavond, ek luister lekker na jou. Dis Auntie Wendy, speel vir my Hello van Lionel Richie asseblief. Mooi aand Auntie Wendy, mooi aand vir jy ook, en baie dankie vir jy boodskap, waardeer dit. Jy moet self een prachtige aand het in die geselschap van Eden FM, jou stem in die paradijs. Dit is so bykans 10:11, en kom ons gaan voort met jou klanke hier op Eden FM.
1: You're listening to Late Night Drive with Dr. JS, your love doctor.

Det er Stemmen i Paradis, jeg siger den her fem, men my. Jeg Stemmen i Paradis, bare velkom ved jo Late Night Drive, ikke Jason Stanley sammen med jou. En wat een plezier om sammen te gaan kijken, dat was Johnny Gill. Voor dit gaat dit langer van Peebo Bryson's Love Like Yours and Mine. Tony Braxton en Babyface, Take It Back, als ook Randy Crawford met Why. Op je FM, jouw stem in die paradijs. Zo kwart voor die eer van de 12 uur op je FM. En lekker om samen met hier als onze luisteraars te kunnen keien. Onze nog zo wat 15 meter oor om samen elkaar te kunnen wezen. En dan gaan we ons aansluiten bij onze diagnamuziek tussen 12 en 5. En dan 5 tot 6 is het Carpe Diem. En dan 6 tot 1 met 9 ontbijt samen met Lynn Klute hier op Eden FM, jouw stem in die paardes. En ook, moet je ook niet vergeten, die soepdruifspan is nog op je pad. En hulle kan je weer ook morgen samen met jou hier op Eden FM.

En how about us hier op 1FM, jouw stem in die paradijs. En skyns na 12, lekker aan vir je verder in de geselskap van 1FM, jouw stem in die paradijs. Ons gesels morgen aan weer tussen 10 en 12 hier op 1FM. En geloof vertrou dat jy een goeie nachts gaan het, indien jy op pad bed toe is, oogjes toemaak, lekker slaap. En indien jy werk, nachtskof, sal 1FM met sy klanke jou aan die gang hou tot en met morgenochtend toe. Maar van my kant af, een lekker aan vir je verder. Bye-bye.